0: En droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Give it to-

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Everybody get up.

0: Radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old town.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar 100.000 mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastor speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastor speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Up with it.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de Straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer, droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Goedemorgen en welkom bij Klassiek in Ombreda. Uw zondagse programma over bekende en minder bekende componisten, van instrumenten tot muziekstromingen. En vandaag geen klassieke agenda. Het is concerttechnisch komkommertijd. Adrie Lips is technisch verantwoordelijk en ik ben Martijn van Grol. Het doet me deugd dat Ferdinand van Oostwaard zich heeft aangesloten bij ons presentatieteam. Wat een talent. We gaan het maar niet hebben over de faux pas van Frans T. in een interview met een Belgische krant. De minister van Staat nota bene. Hij had beter netjes bij Matthijs van Nieuwkerk kunnen aanschuiven. Twee vliegen in één klap. Slans beste interviewer weer terug op tv en de aftocht naar Limburg verklaard. Haydn hield ons ook voor de gek. Maar in zijn symfonie nummer 94 bakt hij ons een poets. Deze symfonie, Miet en Paukenslag, ontleent deze bijnaam aan een effect in het Adante. Dat rustig begint, waarna er een harde slag op de pauken volgt. Hij wilde vast het dreigend in te slapen publiek laten schrikken. Schrik niet, hier is Haydn.

Zoals ik al zei, er is geen agenda, maar wellicht kan ik u enthousiasmeren voor Woodstock. Geen klassiek, maar wel klassiekers uit de hippietijd. 15 augustus om 6 uur in Fort Sint-Gertrudis in Geertruidenberg. Wij noemen in dit programma nooit entreeprijzen, maar slechts €19,69 is noemenswaardig en niet geheel ontoevallig. Europa brandt bijna af. Hittegolven, hitteberoertes, hittestress, halfgeladen schepen, dreigende verzilting van onze landbouwgronden en kans op schuivende dijken. De rituele vuurdans is een deel van het ballet El Amor Brullo, geschreven door de Spaanse componist Manuel de Falla in 1915 en werd populair dankzij de pianobewerking van de componist zelf. Speciaal voor de brandweerlieden die de branden met gevaar voor eigen leven bestrijden. Danza Ritu al del Fuego van Manuel de Falla.

Dat was me daar een vuurtje. Dan ontkomen we ook niet aan de broeierige sfeer van het zonnige Sevilla en de zinderende warmte. Op het plein is het warm, maar smalle steegjes houden de felle zon tegen, waardoor het koeler blijft in de hete zomer. In de Calle Reynoso, ook bekend als de Kusstraat, Calle del Beso, staan de huizen zo dicht bij elkaar dat de balkons elkaar bijna raken. De straat is slechts 1,06 meter breed. De vraag die bij mij rijst is dan, is het de bedoeling dat je buurvrouw zoent of daar met je geliefde zoent? Of wellicht allebei? We gaan naar het plein met aan de ene kant een kazerne en aan de andere kant een sigarettenfabriek. Op dit plein ontmoeten de soldaten, de fabriekswerksters en de hoofdpersonen elkaar. Dus naar de eerste acte van Georges Bizet's Carmen, L'amour est une voix rebelle.

De blijvende hitte verbeelden met de sabeldans van Aram Khatchaturian. Deze Koerdische dans met sabels componeerde Aram voor zijn ballet Gayene. Aram was een Russische componist en cellist van Armeense afkomst. Hij werd geboren in 1903 nabij Tbilisi en kwam uiteraard uit een arme boekbindersfamilie en stierf in 1978. Politiek en gekonkel in de Sovjet-Unie was niet ongebruikelijk, nu trouwens nog. In 1948 werd Khatchaturian door de zogenaamde Zjatnjov-resolutie van modernisme en burgerlijke decadentie beschuldigd. Vanwege deze dreigende implicaties moest hij zich in het tijdschrift Sovjetskaya Muziek verontschuldigen, waardoor erger van het balkon vallen bijvoorbeeld werd voorkomen. Deze aantijging raakte hem diep. Na de dood van Stalin nam hij openlijk stelling tegen de bureaucratische bevoogding die volgens hem het artistieke creatieve proces tot het niveau van ambtelijke besluitvorming degradeerde. Maar hem werd ook verweten dat hij zich als staatskunstenaar geheel in de ideologie van het Sovjetrealisme voegde. Daardoor zouden zijn werken zich beperken tot oppervlakkige indrukken, grenzend aan folkloristische smartlappen. U luistert naar een uitvoering voor viool en piano, uitgevoerd door Pavel Hula en Peter Jirikowski.

Om afstand te nemen van de hitte gaan we naar het noorden. Denk je aan Finland, dan denk je aan een Nokia 3310, waarvan er meer dan 136 miljoen zijn verkocht, en aan meer dan 1000 verkoelende meren. De Finse componist Sibelius schreef dit pianominiatuurtje over de winter. Sibelius verklaarde de stijl van zijn latere werk dat andere componisten zich bezighielden met het produceren van cocktails, waar hij het publiek puur koud water aanbood. Het is de beurt aan Chris Bremer, die Five Exquisites Opus 114 van Sibelius speelt.

Nou, die muziek die werkt wel, want Adrie en ik hebben het gewoon koud. Het is onvoorstelbaar. Enfin, Niels Fraam uit 1982 en nog levend is een Duitse muzikant en componist en woont in Berlijn. Hij treedt solo, maar ook met andere artiesten op. Zijn voornaamste instrument is de piano. Fraam staat bekend om zijn instrumentale, minimalistische en experimentele werken, waarin hij neoclassieke elementen met elektronische muziek mixt. Live maakt hij gebruik van experimentele instrumenten, zoals toiletborstels. Dit komt van zijn album Wintermuziek en heet Ambre, uitgevoerd door Tom Smith op gitaar.

We gaan toch nog even de verkoeling opzoeken en wel het water op. En wel met Handel, die dit nummer speciaal voor een pleziertocht over de Theems, die King George I en zijn hofhouding op 17 juli 1717 maakten. Je zou bijna een duik in de rivier willen maken, maar ja, dat kan niet, want het water staat laag. En het is levensgevaarlijk door de strekdam onderstromingen. George Friedrich Handel was een Duits-Britse barokcomponist, in 1685 in Duitsland geboren en zag het laatste licht in 1759 in Londen. Handel zat weinig op zijn mobieltje. Zo schreef hij veel muziekdramatische werken, 42 opera's, 29 oratoria, meer dan 120 cantates, trio's en duetten. Dat komt overeen met ongeveer 2000 aria's. Verder Engelse, Duitse, Italiaanse en Latijnse kerkmuziek, serenades en odes. Luister naar de suite nummer 2 in D van Handel in Andante en Allegro. Van het album Water Music for the Royal Fireworks onder leiding van Jordi Savall.

Sinfonia Antarctica is de bijnaam van de zevende symfonie van Rolf Vaughan Williams. Deze filmmuziek is gebaseerd op The Scott of the Art Antarctic uit 1947... over de expeditie van Robert Vaughan Scott, daar heb je hem weer, naar de Zuidpool in 1911. Williams was hier zo door gefascineerd dat hij delen van deze filmmuziek verwerkte in zijn zevende symfonie. André Previn was naast beroepstrouwer, hij gaf 5 keer het jawoord, ook jazzcomponist, pianist en dirigent. Hier dirigeert hij de zevende symfonie van Williams, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra, het intermezzo Adante Sostenuto.

Tot zover mijn verhitte en verkoelende bijdrage. Wees zuinig met water en denk aan het milieu. Zo staat er maandag bijvoorbeeld een aardig artikel in de Volkskrant over mosbeton. Dat lelijke grijze gevels vergroent, verkoelt en bijdraagt aan de biodiversiteit. Als uw krant een ander is, kijk eens op gorespire.com. Klassiek in en om Breda is op zoek naar nieuw presentatietalent. Bent u toe aan een flitsende radiocarrière? Stuur een mail naar klassiek@bredanu.nl. Over de techniek geen zorgen, die is in goede handen van de technici. Willen en proberen is belangrijker dan kennis van klassieke muziek. Kom gerust een keer kijken. Normaliter is mijn uitsmijter aan het einde van het programma, maar deze uitzending is gisteren opgenomen, omdat de studio verhuist. Hierdoor kunnen we het laatste muziekstuk niet goed timen en het plezeert me om u het volgende nummer in zijn geheel te laten horen. The Art of Noise was een Britse avant-garde popgroep opgericht in 1983 door producer Trevor Horn en muziekjournalist Paul Morley en bijgestaan door componisten en producers van zeer uiteenlopende plumage. De band maakte op innovatieve wijze gebruik van elektronica en computers en in het bijzonder de kunst van het samplen. Ze hadden goed geluisterd naar Kraftwerk, een succesvolle pionier. Maar The Art of Noise maakte meer gebruik van natuurlijke geluiden, zoals voetstappen en autoklaxons. Maar ook van klassieke zang. Luister naar On Being Blue van The Art of Noise van het album The Seduction of Claude Debussy.

0: snap my fingers.
1: When I snap my fingers. Dan zijn we bijna aan het einde van het programma. Terugluisteren kan via klassiek in en om Breda.nl. Een sonate voor cello en harp, respectievelijk Nathan Stutsch en Pearl Gert Tok, brengen u verder naar grensgeluiden. Graag tot de volgende keer, de mazzel.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de 3e keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn 2 verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de 2 kerncentrales wel. Het weer: droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
9: Goedemorgen allemaal. In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. Thrillerschrijfster Nathalie Paghi is geen onbekende gast in Grensgeluiden. Met haar thrillers en scenario's sleepte ze al diverse prijzen in de wacht, waaronder de Max Zilveren Vleermuis en tweemaal de Thrill Zone Award. Nathalie was in december te gast bij Kees van Meel.
10: Goedemorgen, welkom Nathalie.
11: Goedemorgen Kees.
10: Ja, ik wist niet hoe kort ik het moest maken, want je hebt zoveel geschreven dat ik denk, nou, ik stip maar een paar dingetjes aan.
11: Nou ja, prima toch?
10: Ja. Ik vroeg me meteen af, heb je al die plekken ook al bezocht van tevoren? Of heb je folders gelezen? Of heb je op Google en zo bij waar het zich afspeelt, al die verhalen?
11: Nou ja, dat is heel wisselend eigenlijk. Het liefst ga ik wel overal naartoe, inderdaad. En dat is bij de meeste boeken ook weer het geval, dat ik de locatie eerst heb bezocht. Maar soms kan het ook andersom zijn dat ik een idee heb. Bijvoorbeeld bij Noordkaap was dat zo, hè? Het noordelijkste puntje van Noorwegen.
10: Ja.
11: Dat ik bedacht, daar wil ik een verhaal situeren. En daar ben ik toen ook al aan begonnen. Gaandeweg mijn man overtuigd om daar naartoe te gaan. En die wilde mee. En daar zijn we toen dus tijdens het schrijven ook geweest. En dus alles wat ik daar dan ter plekke, of niet alles, maar de sfeer die ik daar ter plekke ervaar, die probeer ik dan wel zo goed mogelijk in het boek weer te geven.
10: Maar schreef je dan ook daar? Of nam je dat mee en ging je dan in jouw schrijfhok, om het zo maar te zeggen?
11: Ja, ik neem het mee. Dus ik heb niet de luxe om daar dan een maand te kunnen blijven of zo. Het is al heel wat dat ik daar überhaupt gewoon een leuke week heen kan. Maar dan snuif ik gewoon de sfeer op. En dan laat ik alles op me inwerken. En dan thuis komt dat
10: werk
11: terug.
10: Het uit,
11: ja. In het tuinhuis, inderdaad. Ja.
10: Maar je hebt... Dat heb je nodig waarschijnlijk, hè? Die sfeer van de plaats waar het zich afspeelt.
11: Nou, het is wel heel inspirerend. Vaak vragen mensen, waar komt je inspiratie vandaan? En dat kan van alles zijn, maar de locatie is toch wel heel bepalend voor mijn uitgangspunt van het boek. En iedere keer is dat ook weer heel anders. Dus dat houdt het voor mijzelf ook leuk in die zin. De ene keer ben ik in Mexico een tijd lang, in mijn hoofd, in mijn tuinhuis. En de andere keer op de Noordkaap. Dat is toch een hele andere, heel ander gevoel.
10: Maar heb je dan ook dat je dan daar aan het verhaal aanhaakt? Of is het verhaal eigenlijk al min of meer in je hoofd en positioneer je het dan daar?
11: Ja, het zijn eigenlijk twee losstaande factoren inderdaad die ik met elkaar mix. Dus het kan zijn, nou, ik wil nu graag naar Andalusië, of ik wil nu graag naar wat het laatste boek begint in Wales en eindigt in Zuid-Afrika. En waar wil ik dit verhaal over doen? Nou ja, het loopt door elkaar heen, zeg maar. Kijk, met het laatste boek, Nachtvlinders, wist ik bijvoorbeeld dat ik in Wales wilde beginnen. Omdat ik in Wales was geweest, in een heel leuk stadje daar aan de kust in het noorden van Wales. En dat had een heel erg mooi, gigantisch groot kasteel. Zo'n middeleeuws kasteel. Dat wil ik gebruiken. Maar van daaruit, toen bedacht ik, dan wil ik... Het verhaal moet gaan over smokkelen. Het smokkelen van kinderen, zelfs kleine kinderen, kinderhandel. Maar waar smokkelen we die dan heen? Dus dan moest ik een andere locatie hebben. Dan ga ik gewoon in de atlas kijken. Wat is logischerwijs een route die je met vliegtuig, maar ook met de boot over water zou kunnen volgen van het Europese continent af? Nou, dan kom je in Kaapstad uit. En dan moet ik daar. Weet je, dus het kan soms uit het verhaal voortvloeien of soms ook andersom zijn. Dat wisselt eigenlijk.
10: Dat is natuurlijk wel leuk, want daardoor ben jij niet afhankelijk van iets, maar kun je het zelf een beetje vormen naar wat je wilt natuurlijk.
11: Ja, precies. De locatie probeer ik wel zo waarheidsgetrouw mogelijk over te brengen, maar het verhaal is fantasie. Dus dat en die vrijheid die neem ik dan om die mix te maken. Dat vind ik leuk.
10: Ja. Hebben lezers daar wel eens iets over? Dat ze zeggen, ja, maar dat klopt toch niet in Nathalie? Of juist van, ja, dat klopt wel. Of wordt daar nooit iets over gezegd?
11: Nou,
10: neem
11: ja,
10: mensen het aan.
11: Een enkele keer krijg ik wel eens iets terug, inderdaad. Maar ze hangt niet per se met de locatie samen. In Vlissingen, het boek heet ook Vlissingen. dat zich afspeelt in Vlissingen natuurlijk, kreeg ik wel een keer een opmerking dat er een bepaalde straatnaam niet klopte. En die heb ik toen, ik ben natuurlijk herhaaldelijk in Vlissingen geweest. Maar ja, ik weet ook niet alles op mijn duimpje daar. Dus dan ga je googlen of op Google Maps of Street View kijken. En daar had ik een straatnaam vandaan die al daadwerkelijk vergeven was aan dat gebied. Maar het bordje stond er nog niet eens. Dus het was eigenlijk, het heette officieel al wel zo. Maar mensen in Vlissingen zelf hadden dat nog niet gezien. En inmiddels schijnt die straat echt te bestaan. Dus dat krijg ik dan wel eens terug. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat is gewoon, dat is grappig. En
10: maar denk jij dan niet van, lees nou mijn verhaal maar. Want daar gaat het om. Weet je, of
11: ergens wel. Ik denk, dan ga nou gewoon mee in die fantasie en in die flow. Of ik had ook een keer een de chevaux, hè, zo'n oude eend, zit in de camping Oosthoek. En dat was wel een fout van mij. Ik had gezegd dat het hoofdpersonage het raampje naar beneden draaide of naar boven draaide. Maar je hebt natuurlijk klepraampjes in een eend.
10: Ik kende, dus
11: dat, dat was echt. In de herdruk is dat aangepast. Maar mensen zijn heel oplettend soms. En nemen dan ook de moeite om mij dat te laten weten.
10: Ja, maar ik vraag me altijd af of dat dan bemoeizicht is of dat dan echt is om het verhaal beter te maken. Ik weet het niet.
11: Ja, dat kun je maakt het overtwisten. Niet uit, ja, inderdaad.
10: Dat duo, Tara en Diego, heb je een duo gebruikt omdat je dan meer kanten uit kunt? Het mannelijke en het vrouwelijke deel, of maakt het voor jou niet uit?
11: Ja, ik vond het leuk om een man en een vrouw in de hoofdrol te hebben. Omdat je dan niet alleen het verhaal, het probleem wat zij moeten oplossen, het avontuur, dat je dat meemaakt. Maar ook hun interactie en hun privéleven en het aan- en afstoten wat tussen hen gebeurt, krijg je dan ook mee. Dus zij zijn mijn vaste seriepersonages. Ik schrijf daarnaast natuurlijk ook standalones.
10: Ja.
11: Maar, en dat vind ik leuk om af te wisselen. In die standalones is het ook vaak echt maar dat er één hoofdpersoon is. Maar in mijn serie heb ik dat duo. En dat werkt voor mij goed. Wat je zegt, de vrouw, de Tara, is eigenlijk een beetje een mannelijk type. Dus een beetje een stoer, afstandelijk type. Ja, voor zover je dat mannelijk kunt noemen. Maar goed, de ouderwetse kenmerken. Ja. En de man, Diego, is wat zachter en wat toegankelijker. Ja.
10: Haal je dan ook dingen uit je eigen leven met jouw eigen manier hoe jij met mannen omgaat of niet? Of staat het helemaal los daarvan?
11: Ja, daar ontkom je denk ik niet aan. Hè, dat het er heel erg uit jezelf komt. Natuurlijk alle personages. En van de een wat meer, de ander wat minder. Maar Tara is wel ook een beetje. Die houdt mensen wel op afstand. En dat doe ik eigenlijk zelf ook wel een beetje. Dus dat deed ik. Daar word ik misschien met de jaren wat milder in. Net als Tara zelf.
10: Ja.
11: Maar ja, dat komt wel een beetje overeen.
10: Het kan toch ook niet anders, denk ik?
11: Nee, het komt natuurlijk allemaal uit je eigen hoofd en je fantasie. En het is wat anders als je non-fictie schrijft. Dan kun je echt op feiten beroepen. Ja. Maar als je vanuit je fantasie en je gevoel en je intuïtie of wat het dan ook is, je creativiteit schrijft, dan haal je het dus uit jezelf. En dan denk ik ook dat het meest waarachtig overkomt op de lezer. En het meest herkenbaar en dat het meest raakt als je het uit jezelf haalt.
10: Ja.
11: Daar eerlijk in bent.
10: Ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet anders kan. Dat in essentie dat het uit jou moet komen.
11: Ja.
10: Want anders doe je maar wat en dat werkt natuurlijk ook niet.
11: Ja.
10: Hoe ben je nou op het genre gekomen? Want het genre thriller, ik kan het woord eigenlijk nooit uitspreken. Thriller.
11: Ja, thriller.

0: vaak al westerns.
1: Ja.
0: Cowboys en indianen. Maar ook van die uit de gevangenis ontsnapfilms. En dat vond ik heerlijk. Dus er moet altijd iets spannends in zitten. En gisteravond toevallig, ik was met mijn zoon van 15, net 15, alleen thuis. En ik zei, nou, zullen we eens een film kijken? En toen hebben we The Holiday gekeken. Dat is een ontzettende romantische kerstfilm. Mm-hmm. En na een kwartier zei hij ook van, er gebeurt niet echt iets spannends, hè? Nee, dit is een ander genre dan wat wij normaal kijken. Dus dat is voor de afwisseling misschien leuk. Maar mijn eerste voorkeur is altijd spanning.
1: Maar spanning dan vooral in het schrijven of ook in jouw leven? Ik bedoel, moet jouw leven ook per se spannend zijn? Of zeg je van, dat is als een soort extra wat ik heb. Dat gebruik ik om het in een verhaal te doen.
0: Ja, nee. Vroeger wel. Ik was wel zo'n trailseeker. Bungee jumpen en parachute springen, motorrijden heb ik allemaal gedaan. Maar inmiddels, ik ben nu 51, dus misschien is dat er ook wel een beetje vanaf. Ik weet het niet. En zoek ik vooral de spanning op in mijn verhalen en in het schrijven, maar ook in het kijken naar verhalen. Dus de series die ik kies of de films, wat ik zeg, dat zijn ook spannende verhalen. Maar wat ik schrijf of wat ik maak, is thriller of horror. Ja.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat je, want jij zei net dat je allerlei dingen gedaan hebt. Maar eigenlijk doe je dat nu nog, maar dan in een verhaal. Je laat het andere mensen doen. Ik bedoel, door jou schrijven krijgen andere mensen die thrill.
0: Je het zien, inderdaad. Dus ik zoek het in mijn hoofd zeker nog wel steeds op. Ja. Maar fysiek is het niet meer zo, nee.
1: Nee, maar ja, dat zie je bij al die snelle jongens en snelle meisjes.
0: Ja,
1: die
0: dat is
1: ouder worden.
0: Ja.
1: Dan worden ze wat meer.
0: Behalve bij Tom Cruise.
1: Ja,
0: die doet het nog wel.
1: Dat is denk ik een uitzondering.
0: Dat is een uitzondering, ja.
1: Welk genre heeft het voorkeur voor jou zelf om te lezen, los van die thrillers? Of heb jij gezegd, thrills en de rest is er niks voor mij?
0: Ja, nou, niks voor mij. Ik lees ook wel eens wat anders. Maar over het algemeen lees ik niet heel veel boeken, omdat ik lees langzaam. Dat heb ik altijd al gedaan. Ik wil gewoon alle details in me. Ik mag niet iets overslaan van mezelf. Dus dat maakt dat het boek dan langzaam gelezen wordt. En ik neem er ook niet zo heel veel tijd voor, omdat ik, als ik schrijf, wil ik liever niet ook lezen. Dus ja, wel de krant.
1: Dat verstoort je dan.
0: En een tijdschrift, maar niet echt een boek. Nee, dus
1: dat
0: ik heb die nieuwe.
1: Je dan een
0: dat verstoort. En ik wil niet dat het gaat mixen. Ik heb die nieuwe van Marion Pauw al een tijdje liggen. En daar wil ik aan beginnen als ik
1: klaar ben.
0: Eigenlijk dacht ik in de kerstvakantie. Maar goed, ik denk dat het gaat worden als ik met dit boek klaar ben. Wat ik nu schrijf. Ja.
1: Of als je met pensioen bent.
0: Nou ja, nee, zo erg is nou ook weer niet. Tussendoor kan het wel. Maar sommige mensen lezen geloof ik 60, 70, 80 boeken per jaar. Nou, dat haal ik bij lange na niet.
1: Maar dat is een groot verschil. Hè? Want ik lees heel snel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben ook heel snel dat ik het beu ben. Om het zo maar te zeggen.
0: En dan stop je.
1: En dan stop ik.
0: Oh ja.
1: Dan denk ik, dat zal wel de rest.
0: Nou,
1: herken jij dat? Nee.
0: Nou, ja, soms een enkele keer. Ik had die nieuwe van Terry Hayes. Wanneer was dat al? Ook alweer 2 jaar geleden, geloof ik. Want zijn eerste boek vond ik fantastisch. Hoe heette dat? Ik ben Pelgrim. En toen was ik dus ook heel benieuwd naar die tweede. Maar daar ben ik toch nog niet eens halverwege in gestopt. Want dat sprak me niet zo aan. Nee, ja, dus dat is dan jammer.
1: Heb jij dat bij jouw thrillers dat mensen zeggen dat ze dat doen? Of lezen ze echt uit? Of weet je dat niet?
0: Nou, of ze zeggen het niet tegen me. Mijn leeftijd, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb niet het idee dat dat vaak gebeurt.
1: Nee.
0: Misschien klopt het niet. Maar omdat ik over het algemeen schrijf met tempo. Dus als ik ergens een hekel aan heb, is het dat het te traag gaat. Of dat je te veel onnodige beschrijvingen hebt, waardoor je ergens ergens in blijft hangen. Ja. Daar hou ik niet van. Dus het gaat gewoon snel. Het zijn korte hoofdstukken. Over het algemeen leest dat lekker snel.
1: Dat is eigenlijk de tegenstelling tot hoe jij leest dan.
0: Ja, klopt. Ja, ja, dus ik lees. Nou ja, het is ook niet dat ik super snel schrijf. Hoewel sommigen zeggen dat wel. 1 boek per jaar is misschien ook wel sneller dan gemiddeld.
1: Ja, dat is best wel snel.
0: Ja, oké. Maar zelf lees ik langzaam. Dat is dan een tegenstelling, ja. Ja.
1: Zou het dat zijn om te kijken voor jezelf dan of dat verhaal jou iets boeit? Want als je het zelf schrijft, boeit het jou, anders schrijf je het niet. Maar als een ander verhaal, als je aan het lezen bent, dat jou dat anders niet boeit? Dat jij dat langzaam moet lezen om alles naar binnen te slurpen?
0: Ja, ik weet niet precies waar dat aan ligt. Ik weet wel dat als ik schrijf, dat ik mezelf soms moet dwingen om een tussenhoofdstuk te schrijven, zo noem ik het dan maar even. Dus waar geen gierende actie in plaatsvindt. Omdat,
1: rust te nemen.
0: Omdat dat ook belangrijk is natuurlijk voor het ritme. Ja. En dat je toch ook wil dat mensen

0: het hoofdpersoon beter leren kennen in zijn psyche en niet alleen in zijn actie. Dus dat is ook belangrijk.
1: Daar heb ik straks nog een vraag over. Ja, okay, dat klopt. Okay.
0: Ja.
1: Dat klopt. Maar te snel is ook niks. Want dan krijg je een soort race.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is ook niks. Hè?
0: Dat moet ook niet. En dat gaandeweg, ik denk door de jaren heen, dat ik wel mezelf meer tijd gun om een personage ook even beter te leren kennen, wat ik zeg, zonder de actie. Dus gewoon thuis, of wat dan de problemen zijn, of wat de drive is om iets te doen.
1: Oké, even een stukje muziek, Nathalie. Linda Davis, Henk.

0: Zo, Nathalie, er was even wat muziek tussendoor. Een vraagje aan jou, waar jij beter in bent geworden. Sfeerbeschrijving, plot, personages, intriges of alles bij elkaar? Ik bedoel, zie jij een groei? Want ik liet jou dus straks een boek zien, even jouw eerste. En dan zei je, nou heb ik het daar maar niet meer over. Dat zeg je niet voor niks.
1: Ja. Ja, maar dat zou toch ook gek zijn als ik niks geleerd had in 13 jaar.
0: Het is, nou, ik ken mensen die leren nooit iets hoor.
1: Oh ja? Nee, nou, ik kijk, niemand heeft ooit verteld hoe ik het moet doen natuurlijk. Dus ik heb het een beetje zelf uitgevonden en misschien een beetje afgekeken van andere schrijvers. En ik doe ook maar wat. Maar dat is wel een beetje veranderd, omdat ik natuurlijk ook, of natuurlijk, ik heb een... In 2020 ben ik begonnen aan een opleiding scenario schrijven. En nu heb ik afgerond in 2022. En daar leer je wel echt natuurlijk hoe je script schrijft. Om films en series van te maken. Maar de basis daarvan is een bepaalde structuur. En veel meer, je krijgt veel meer handvatten. Een bepaald format waarin je een film schrijft. En dat is niet zo dat ik daar op... Nou, precies zo mijn boeken schrijf. Maar het maakt wel dat ik meer rekening hou met plot. En met structuur. En met bogen van personages. Waar ik voorheen dus eigenlijk wat meer gewoon op gevoel... Ja, oneerbiedig gezegd, maar wat deed. Is dat nu toch... Zit er toch iets meer formule onder? Of hoe zeg je dat? Structuur onder.
0: Maar is het niet zo dat jij... dat eigenlijk al in je had en dat je nu gemerkt hebt dat die structuur erin zit, doordat je die cursus dan hebt gevolgd, terwijl je het eigenlijk al deed.
1: Nou, een beetje van allebei. Want er zijn ook echt wel dingen die ik niet wist en nu geleerd heb. Uh-huh. Maar anderzijds voel je misschien als schrijver ook wel aan hoe je een bepaalde opbouw doet, ook al heb je dat niet zo geleerd. En dat is nou eenmaal zo, omdat de goede verhalen, ook de eeuwenoude verhalen die blijven, die hebben een bepaalde structuur in zich. Ook al heb je die niet bewust in de gaten. Hè? Ja. Of ligt die er niet duimendik bovenop. Maar het verhaal van een held heeft altijd bepaalde mijlpalen die je volgt. En dat werkt gewoon. En dat, dus het is heel goed om dat te leren. Maar dat wil niet zeggen dat dat dan 100% is iets wat je volgt. Je maakt er ook wel je eigen ding van. Maar ik denk wel dat ik daar beter in ben geworden om je vraag te beantwoorden. Dus.
0: Maar nou weet ik het nog niet.
1: Oh, want, waar dan nou, precies?
0: Ja, nee,
1: waar
0: je precies hebt een, wacht even, je hebt een heel mooi verhaal eromheen verteld. Maar voor jouw gevoel, waar ben je nou echt beter in geworden? Zeg je nou, personages, daar ben ik een kei in. Dat, of in de sfeer, of in de plot.
1: Ja.
0: Of alles.
1: Moet ik even... ik heb het gevoel dat ik qua personages altijd al wel veel inlevingsvermogen heb. Dus dat ik me voor kan stellen hoe iemand is, waarom hij of zij doet wat hij doet. En dat ik dat altijd al wel gewoon van nature heb gehad. In het dagelijks leven ook. Hè. Soms kan je ook te veel empathisch vermogen hebben. Dat je gewoon ellendig wordt van andermans ellende, zeg maar. Dat hebben misschien meer schrijvers ook wel. Als je een ruimte binnenstapt, dat je voelt hoe de sfeer is. Of dat je weet wie de gangmaker is of wie de sfeer bederft. Of zo'n soort antenne. Ik denk dat ik die altijd al heb gehad. En dat nog steeds zo is. Dat zit er gewoon in, van nature. Maar ik denk dat ik beter ben geworden in plot. Ja. En dat heeft dus met structuur te maken.
0: Mm-hmm. Maar dat kun je ook leren. Hè?
1: Ja.
0: Trucjes wil ik niet zeggen. Maar
1: nou,
0: wel
1: ja, een beetje trucjes.
0: Manieren. Waarop je dat kunt doen, ja. Oké.
1: Ja.
0: En als ik nou jouw eerste boek lees en jouw laatste.
1: Mm-hmm.
0: Wat is dan het grote verschil voor de lezer? Los van het verhaal natuurlijk. Maar ik bedoel, waar kan ik aan zien dat jouw eerste boek toch echt jouw eerste boek is? En dit, dat je veel verder bent in de ontwikkeling.
1: Met mijn eerste boek, De Toneelclub, ben ik nog steeds heel blij hoor. Want daarmee is alles begonnen natuurlijk. En ik denk nog steeds dat het leuk in elkaar zit. Alleen had ik er nu wat meer body aan gegeven. Het is wel heel snel en kort door de bocht. Die basis zou ik nu nog steeds kunnen gebruiken. Maar geef het dan wat meer
0: vlees
1: op de botten. Ja, zodat je nog meer met het personage mee kan leven. En zodat de geloofwaardigheid ook wat hoger wordt daardoor. Ja.
0: Ik heb een citaat van jou. Schrijven is een vak dat ik met hart en ziel uitoefen. Elk boek is als een reis. De bestemming staat vast, maar hoe ik er kom, weet ik niet. En mijn reisgenoten leer ik gaandeweg pas kennen. Ik stap in en laat me graag verrassen in hoop dat lezers dat na mij ook doet. Met minstens evenveel plezier. Hier zeg je eigenlijk ook dat jij dan wel de schrijver bent, maar dat jouw personages jouw verhaal meeschrijven.
1: Ja.
0: Tijdens jouw schrijven.
1: Ja, dat is wel zo. En dat is iets minder geworden nu. En omdat ik nu iets meer van tevoren bedenk wat er allemaal moet gebeuren. En waar ik aan het begin van mijn schrijversloopbaan zo'n beetje wist wie zijn mijn personages, waar begint het en waar eindigt het.
0: Ja.
1: En, wat er tussendoor gebeurt, dat gaan we wel schrijvendewijs zien. Dat is nu wat minder geworden, omdat ik nu wel wat meer weet van, nou, we moeten eerst daarheen en dan kunnen ze dus via die omweg komen ze daar. Dat bedenk ik nu wat meer van tevoren. Maar het feit blijft wel dat ik mijn personages, vooral in de stand-alone boeken, schrijvendewijs steeds beter leer kennen. En dat is, dat doe ik door het middel van vragen stellen. Steeds continu honderden vragen. Waarom doet hij nu dit? Ja, waarom zou hij dan niet dat doen? Of waarom zegt hij nu dit? Ja, maar hij bedoelt eigenlijk dat. Waarom zegt hij dit dan? Zo praat ik in mezelf eigenlijk continu.
0: Tijdens het schrijven?
1: Ja.
0: Of ook als je iets geschreven
1: hebt? Of ook 's avonds of onder de douche. Ja. Of, ja.
0: Maar is het eerste van ik zie wel waar ik uitkom niet eigenlijk nog leuker?
1: Ja, dat heeft ook wel zijn charme. En dat kan iets heel leuks opleveren, maar het kan ook hoe zeg je, iets minder zijn. Als je er wat beter over nadenkt van tevoren, dan kan je toch meer de lezer verrassen. En dat is wat ik eigenlijk wil. Dus dat er onverwachte wendingen of een onverwachte ontknoping uitkomt. Of heel vaak weet je al wel wie het gedaan heeft of waarom het gedaan. En dat wil ik dan toch als verrassing. Ik schrijf niet alleen whodunits, maar
0: je kan een beetje camoufleren.
1: Ja, dat je het camoufleert of dat je een verrassende keuzes laat maken. Je personages verrassende keuzes laat maken die de lezer niet aan had zien komen, maar wel gelooft.
0: Ja, ze moeten wel passen.
1: Ja.
0: In het karakter natuurlijk. Want anders
1: ja, want als het niet past in het karakter, denk je van ja, kom op. Dat geloof ik niet. En dan ben je de lezer kwijt.
0: Dan verlies je de lezer.
1: Ja, zeker. Ja,
0: precies, zo is dat. We gaan nog een muziekje draaien. Raymond van het Groenewoud met Vlaanderen boven.

0: Ja, Nathalie, we hebben het over jouw schrijverscarrière tot nu toe. En wat er allemaal nog gaat komen. Mm-hmm. Je hebt dan een aantal prijzen gehad. Mm-hmm. Is er één prijs waarvan jij zegt, nou, die vind ik heel belangrijk, want die geeft dit of dat aan mij?
1: Nou ja, het is sowieso altijd leuk en eervol en een erkenning. Ik, wat dat betreft, blij met alle prijzen. En ik vond de zilveren vleermuis voor, voor Vuurduivel een hele fijne, mooie, eervolle prijs. Omdat Vuurduivel mijn enige verhaal is tot nu toe, dat een beetje in de toekomst speelt. Dus dan zou je het denk ik science fiction moeten noemen. Al is het gewoon als thriller in de winkel verkrijgbaar. Maar ja, daar heb ik een beetje een gokje mee genomen. Want science fiction is toch stukken minder populair dan, dan thriller. Ja. En het vind ik zelf jammer, want ik vind het een heel leuk genre. En het is ook geen boek met aliens en ufo's. Maar er zit ook wel een stukje fantasy in. Dus iets verzonnen wat eigenlijk niet echt bestaat. Maar wat ik hopelijk toch zo waarheids, zo realistisch heb beschreven. Dat je zou kunnen denken, ja, het zou misschien kunnen. Best wel kunnen. Ja, ja. En dat ik dus daarmee juist die prijs heb gewonnen. Dat vind ik leuk, want dat ik denk dat dat Het anders maakte dan andere thrillers of andere verhalen. Dat het onderscheidend was. En dat wordt niet altijd gewaardeerd natuurlijk. En in dit geval wel. Dus dat vond ik leuk. Ja.
0: Oké, dat is duidelijk. Maar je hebt er zoveel gewonnen. Ik heb in een interview met Peter Buwalda pas geleden gehoord. Die zei dat het grote verschil tussen een boek schrijven en het maken van een film, dat je in een roman meer diepere lagen kunt aanboren. En dat je bij de film eigenlijk alleen de buitenkant ziet en dan maar de binnenkant moet gokken, zeg ik maar even. Geldt dat voor jou ook, volgens wat jij nu aan script schrijft?
1: Nou, niet altijd, denk ik. Niet per se. Het ligt eraan. Het is wel zo natuurlijk dat je in een film gewoon veel minder tijd hebt. Je hebt 90 minuten of 100 minuten om om je personage, om duidelijk te maken wie iemand is en wat zijn avontuur is. En in een boek heb je daar veel meer tijd voor. Je kan ook in een boek makkelijker schrijven wat iemand denkt.
0: Ja.
1: En dat is in een film veel moeilijker, omdat je inderdaad vooral schrijft op de actie of op de dialoog. Je kan eventueel met een voice-over gaan werken om iemands gedachten weer te geven. Maar over het algemeen is het format van film strakker en daardoor ook beperkender dan de vrijheid die je hebt in een boek.
0: Ja, en waar hou jij nou het meeste van? Even nog los van over die film komen er wel, maar waar hou jij het meeste van het uitgebreide of van dat to the point?
1: Nou, to the point is wel mijn eerste natuurlijke stijl. Wat ik ook al zei, ik wil vooral voorkomen dat het langdradig wordt. Geloofwaardigheid vind ik ook heel belangrijk. En als het dan dus nodig is om wat uitgebreider bij een bepaalde keuze stil te staan, ja, dan moet dat wel. Want de geloofwaardigheid is alles. Als je
0: anders verlies je alles. Ja, jezelf, maar ook je publiek natuurlijk. Ja. Want dan schrijf je daar nergens meer voor.
1: Ja, en dan kunnen het ook wel dingen zijn die in de echte wereld niet kunnen. Of die in de echte wereld niet in de gemiddelde week plaatsvinden. Je zet het altijd wat aan. Bij mijn personages ook. Die maken in 2 weken mee wat jij misschien in 20 jaar nog niet meemaakt. Ja, maar ja, ja. Dat vind ik dan wel de vrijheid die ik als schrijver heb om het zo'n leuk en vermakelijk mogelijk boek te maken.
0: Ja, want het hoeft niet de waarheid, de zogenaamde werkelijkheid te geven natuurlijk. Want dan kan je de gewone werkelijkheid wel zien.
1: Ja.
0: En we zien hoe vreselijk dat die is. Dus
1: nee,
0: daar hebben we geen behoefte aan.
1: Nee, precies.
0: Ja. Ik zag ergens een omschrijving van jouw boeken als chicklit. Ik heb dat natuurlijk allemaal opgezocht wat dat was. Dat is een ouderwets woord ook. Maar dat zou dan iets zijn wat dan leuk is, maar eigenlijk voor dames en zo niet zo interessant. Ik denk, nou, dat klopt toch niet helemaal met jouw thriller.
1: Voor dames en zo.
0: Ja, dat komt er dus eigenlijk.
1: Ik weet ook niet meer of die categorie nog wel bestaat, hoor.
0: Ja,
1: hij
0: is veranderd. Hij heet nu anders.
1: Feel Good heet het, denk ik.
0: Feel Good en daarna nog weer iets, geloof ik. Maar het gaat me meer om het idee.
1: Ja.
0: Ik vind eigenlijk zo'n stempel drukken niet zo fraai.
1: Nee, ik doe dat zelf ook niet. Maar ja, voor sommige mensen, voor sommige uitgevers ook, is het handig om te weten in welk hokje je past. Omdat de boel nou helemaal verkocht moet worden. En dan weet je in welke kast je in de boekwinkel moet staan of in de bibliotheek.
0: Ik vind het toch altijd een beetje raar, want dan pak ik wel eens een boek uit en denk, nou, dat past helemaal niet bij.
1: Nee.
0: Ik lees altijd de achterkant, de eerste pagina, de laatste pagina en dan nog middenin wat.
1: Ja.
0: Dan heb ik al een idee van wat voor soort taalgebruik bijvoorbeeld dat het is. En,
1: ja,
0: ik vind zo'n stempel, ik snap het voor de verkoop wel, maar het is toch voor de auteur niet fijn om dan in één keer een stempeltje te krijgen.
1: Nee, nou ja, ik maak me er niet zo druk om, moet ik zeggen. Ik weet dat ik schrijf geen zware literatuur, hè? Dat is gewoon niet zo. Wat ik schrijf heeft vaart en is makkelijk leesbaar. Ik gebruik geen hele moeilijke, complexe taal, moeilijke woorden. En dat doe ik expres omdat ik wil dat het verhaal lekker binnenkomt. Dus het is geen 12-gangen maaltijd, maar het is nou ook weer geen junkfood. Ergens daartussenin wil ik graag zitten. Ja. Ja. En het is aan de lezer om dat te beoordelen. En sommige mensen of sommige websites of communities geven dan een stempel. En dat mogen ze doen.
0: Maar waarvan je denkt, ja, is dat wel terecht. Wat vind je eigenlijk van die prijs die je hebt gehad voor de beste vrouwenthriller 2021? Toen vroeg ik me af, wat is het verschil met een mannenthriller dan?
1: Ja. Goeie vraag hoor. Die kreeg ik voor Camping Oosthoek.
0: Ja.
1: En dat het criterium van deze groep, dat platform dat deze prijs uitreikt, is dat er een vrouw de hoofdrol speelt. En dat het veel door vrouwen gelezen wordt, het boek. Maar niet dat het niet door mannen gelezen mag worden. Maar in ieder geval dat er een vrouw in de hoofdrol zit. En dat is bij Camping Oosthoek zo. Ik was natuurlijk gewoon blij dat ik die prijs heb gewonnen. En dat het beste vrouwenthriller heet. Ja, je kunt je dan afvragen van, goh, maakt deze prijs dan misschien dat mannen het sowieso niet meer gaan lezen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet.
0: Misschien niet te druk aan maken.
1: Nee.
0: Dan kom ik bij jouw films uit, want dat is eigenlijk de aanleiding voor dit gesprek.
1: Ja.
0: Aanleiding, hè?
1: De aanleiding.
0: Waar komt jouw belangstelling vandaan om een filmscenario te gaan schrijven? Jij doet niet alleen, maar even in essentie.
1: Nou ja, ik wilde ook wel weer eens wat anders. Ik, in 2013 kwam mijn eerste boek uit. En dat ben ik nog steeds niet beu. Ik schrijf nog steeds heel graag boeken. En dat kan ook nog steeds beter. Ik zeg helemaal niet dat ik uitgeleerd ben. Maar ik vond het toch ook wel leuk om iets anders te leren. Dat blijft inspirerend. En het kwam eigenlijk zo dat ik voor Noordkaap bij Mark Dick zat. Dat is een producent. Die zit onder andere achter De Slimste Mens. En die was toen van plan om ook een filmtak van zijn bedrijf op te richten. Ja. En hij had interesse om Noordkaap te verfilmen. En toen zei hij, waarom schrijf je zelf het scenario niet? En dat zei ik, ja, ik weet helemaal niet hoe dat moet, zei ik toen. En hij had een cursus gedaan aan Script Academy. Dus de school in Amsterdam waar je scripts leert schrijven. En hij heeft me dus op die daarop gewezen dat eigenlijk ook een motor ben ik dat gaan onderzoeken. En ik van, ja, dat lijkt me eigenlijk best wel heel leuk. En dat was echt een fantastische opleiding. Vond ik echt zo erg leuk, zo horizonverbredend. Het blijft natuurlijk schrijven, maar een totaal, een best wel andere vorm van schrijven.
0: Kan je iets noemen wat heel essentieel is dat het anders is? Waar? Op welk...
1: Nou, dat je nog veel visueler moet denken dan ik al deed. Want dat deed ik. Mijn boeken waren al, denk ik, wel redelijk filmisch. Maar je moet echt met schrijven zo de keuze maken dat je ofwel op de dialoog schrijft of op de actie. En dat je ook heel streng bent. Dus als je scènes schrijft, dan moet je eigenlijk beoordelen. Niet als je aan het schrijven bent, maar in ieder geval in een volgende slag. Van, is deze scène echt essentieel voor het verhaal? En dan heeft dat twee redenen. Brengt het personage verdieping? Hè?
0: Ja.
1: Of brengt het plotstuwing? En als het een van die twee niet is, dan moet die scène er eigenlijk gewoon uit.
0: Ja.
1: En in een boek is dat niet zo streng. Daar kun je best een hoofdstuk of twee...
0: Ja.
1: Wat meer ruimte nemen.
0: Maar hij zag dus blijkbaar bij jou dat jij dat in je had... Bij jouw boek?
1: Misschien wel. hij vond in ieder geval het verhaal heel beeldend. Hij kon het voor zich zien. Eigenlijk heeft dat boek ook een beetje een science fiction element in zich. Dus ik vind het toch wel heel erg leuk. En ik denk nog steeds dat het heel leuk is om dat te verfilmen. Maar ja. dat is makkelijker gezegd dan gedaan, sowieso. Ja, nou, hij heeft me in ieder geval op het spoor gezet. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Want ja. Dat is waar ik nu ook mee bezig ben.
0: Ja. Was je ook nieuwsgierig of je dat zou kunnen? Ik bedoel, ik denk allemaal dat jij iemand bent die denkt van... nou, dat zal ik eens proberen. Werkt dat bij jou zo of niet?
1: Nou, zo bewust gaat het misschien helemaal niet.
0: En of het zo werkt, of het bewust is iets anders natuurlijk.
1: Nou ja, ik ben dan wel daarin heel erg ambitieus... om dat gewoon onder de knie te krijgen.
0: Te proberen, ja. Ja, ja.
1: En ook wel fanatiek erin, ja.
0: Ja. Oké, even nog een stukje muziek. De laatste van vandaag. Dixie Chicks met The Long Way Around.

0: zo, Nathalie, alweer het laatste stukje van ons interview. Dat gaat over carnaval en horror en zo. En toen ik dat las, want dat gaat dus over een stuk wat in de Stem stond, bij een Stem. Toen dacht ik, hé, Nathalie, ik ken jou als schrijfster, maar ik ken jou niet als iemand liefhebber van horror en liefhebber van carnaval. Ja, de laatste kan natuurlijk, want
1: ja,
0: dat hoor je niet, maar dat die twee combinatie, dat je die ook nog als combinatie maakt.
1: Mm-hmm.
0: Moet je me toch eens even uitleggen?
1: Ja, leuk dit, toch?
0: Ja, nee, ik vraag dat het niet leuk is, maar ik was verbaasd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Je vond het niet bij mij passen?
0: Ik had niet achter jou gezocht.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik vind horror leuk. Niet alle horror, want je hebt daar best wel veel verschillen in. Maar ik lees al, was ik als tiener, begon ik aan Stephen King. En dan is dat, dan heb je toch wel over horror.
0: Dat was toch wel stevige horror.
1: Ja, nee, dat vond ik echt fantastisch. En in boekvorm heb ik me daar nooit aan gewaagd. Omdat ik toch dat moeilijk vond. Of een drempel of zo. Om horror geloofwaardig te krijgen. Zoals Stephen King dat dus kan. Of zoals Thomas Oldeheuvel dat bijvoorbeeld kan. Maar toen kreeg ik dat andere medium erbij. Dus met beeld.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, nou, dan durf ik het wel aan. Want als je beeld erbij, dan kun je wel, hopelijk, het moet nog blijken of het lukt, maar dat is mijn idee, dat we wel geloofwaardig horror kunnen overbrengen. En dat komt dus ook door die filmschool, of die scriptschool die ik heb gevolgd, Script Academy. Waardoor ook met andere mensen natuurlijk, mijn klasgenoten in aanraking kwam. En ja, met een van de dames die daar op mijn opleiding zat. En zij schrijft eigenlijk vooral helemaal geen thrillers, maar meer iets meer comedy, iets meer schrijnende humor, van die vilijne humor. En ik zit dan meer op de spanning. En wij dachten, moeten wij niet samen iets gaan doen?
0: Is dat Marlijn van Erp?
1: Dat is Marlijn van Erp, okay. Ja. En toen kwamen we op het idee om iets met carnaval te doen. Zij komt oorspronkelijk ook uit Brabant. Ik natuurlijk ook. Ik vier ook elk jaar nog carnaval. En iets met carnaval, ja. Maar wat dan? Nou, er groeide een verhaal uit. En dat vonden we wel oké. Okay, maar ja. Is dat nou zo onderscheidend? Ik weet niet. We voelden het nog niet erg. En opeens kwam het idee, laten we er dan horror van maken. Nou, toen waren we allebei meteen ontzettend enthousiast. Omdat,
0: ja, dan moet je even die klik moet je even aan mij uitleggen.
1: Ja, nou, omdat carnaval is zo'n mooie, kleurrijke arena met heel veel, waarin we eens eventjes vier dagen lekker helemaal onszelf gaan zijn.
0: Niet zijn.
1: Ja, nou precies.
0: Juist, niet zijn. Ja.
1: Nee, dus het is met maskers. En wie ben je nou eigenlijk wel? Op dat moment durf je wel, tenminste spreek ik voor mezelf, wel iedereen aan te spreken. En leuk en lachen en zijn er geen drempels. Terwijl je dat, ik dan in het dagelijks leven helemaal niet durf. En maar ook het visuele eraan, de confetti, de optocht, de kostuums, leent zich zo goed voor een slasher in dit geval. Dus de moordenaar, iedereen kan hem zijn. Want je herkent niemand in iedereen en die host met elkaar.
0: Ja, waarom moordenaar? Waarom zo'n monster? Ik vraag het me gewoon af. Hoor. Ja? Ik bedoel, het is verder geen kritiek, maar ik denk van,
1: je kan ook een leuke film maken over carnaval. Dus
0: ja.
1: Nou, maar dit is ook een hele leuke film.
0: Okay,
1: er vallen alleen heel veel doden. Ja. Nee, ja, het is horror met een knipoog. Dus dit, okay. Je hebt natuurlijk, in wat ik al zei, verschillende soorten. Ik maak op dit moment werk ik aan twee horrorfilms. Die met carnaval is er eentje waarin je, de horrormomenten zijn wel spannend. Dat vinden we belangrijk. Maar het is ook met een knipoog de toon, hè, die wordt wat af en toe, je kunt er ook om lachen af en toe.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat
0: ja.
1: Wordt een balans om te zoeken naar hoe je dan toch die spanning houdt. Terwijl je ook af en toe moet lachen. Daar speelt de regisseur natuurlijk ook een belangrijke rol in. Simone van Dusseldorp gaat het regisseren. En de producent, Monique van Kessel van Makeway.
0: Ja, zijn drie vrouwen, dat vind ik dan.
1: Vier vrouwen zelfs. Vier van oorsprong Brabantse vrouwen, ja.
0: Ja,
1: ja, dat vonden
0: we. Dat is toch geen toeval dan? Ik bedoel, jij schrijft, zij schrijft, zij regisseert.
1: En Monique produceert, ja.
0: Produceert.
1: Dat is, dat hebben we wel zo. We hebben elkaar opgezocht daarin.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat er geen mannen mogen meewerken. Natuurlijk, dat er zullen heus wel gaandeweg, als de groep wat groter wordt, mannen bijkomen.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu zelfs, en we hebben scriptcoach Gwyneth Sleutel. Dus het zijn echt vijf vrouwen op dit moment.
0: Dat wist ik nog niet.
1: Ja. En nee, dat maken we met heel veel lol en plezier. We krijgen nu van het Filmfonds hebben we ook subsidie gekregen om weer een stap verder te zetten met dit project. Dus,
0: want dat gaat in fase, begrijp ik,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, het Filmfonds subsidieert in fases. Dus je moet steeds...
0: wat inleveren.
1: Wat een telefoonboek inleveren aan documenten en argumentatie van waarom je dit wil doen en hoe je dat gaat doen. En allerlei motivatie. En dan krijg je wel of niet die subsidie. En daar hangt nogal veel van af in Nederland. Want als je dat niet krijgt,
0: dan lukt het niet.
1: Ga het dan maar eens maken. Ja.
0: Maar... als ik aan horror denk, denk ik ook vaak aan dat, ja, moet ik zeggen, dat schreeuwen, dat in één keer plotseling allerlei dingen ergens vandaan komen. Komt dat hier ook in voor? Of is het wel een verhaal waarin je dus het als kijker en luisteraar kunt volgen?
1: Nou, dat lijkt me wel heel erg fijn als de kijker het kan volgen, natuurlijk. Ja, dat is aan Marlin en mij om daar gewoon een goed verhaal van te maken. Of dat nou... horror is of niet. Daar kom je weer terug op die basisprincipes van een goede structuur, geloofwaardige personages, onverwachte wendingen.
0: Maar wel binnen de context van het geheel natuurlijk.
1: Zodat je
0: achteraf zegt van ja, ik volg het wel.
1: Ja, een goed verhaal moet overal kunnen werken. En wij plaatsen het nu in de arena van carnaval. Wat natuurlijk heel veel toevoegt. Maar in de basis, als je het helemaal uitkleedt, is een goed verhaal... is gewoon een goed verhaal.
0: Je zegt ergens, ik kan nu lekker losgaan met mijn horrorfantasieën.
1: Mm-hmm. Ja, nu wel. Want wat ik zei in boeken, laat ik dat achterwege. Dan moet het altijd. Dan is het wel spanning. Maar dan. Met horror ga ik toch een slag verder.
0: Stap verder.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is voor mij ook een experiment. Maar dat heel leuk om ook inspirerend om nu mijn horizon mee te verrijken of te verbreden. En of dat dan in de smaak gaat vallen.
0: Het horror, dat je horizon ik. Verbreden. Ja, dat zou je ook als titel kunnen zeggen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja. We mochten een tipje van de sluier weten of omhoog tillen. Rond de Raad van Elf. Iconische maskers. Ja. En een monster dat mensen afslacht. Dat laatste vond ik nogal een denk nou... Dat is pittig, maar dat stond in jouw tekst.
1: Ja, nou, het heeft een hele plausibele en geloofwaardige reden dat dit gebeurt. Want als het alleen maar lukraak afslachten is, dan heb je mij ook niet mee. Maar nee, dat ga ik nog niet verklappen. Want daarvoor moeten mensen dan maar naar de bioscoop. Over, ik weet niet hoor, dat duurt nog wel even voordat hij er is. Maar vertrouw me maar, dat wordt een goed verhaal.
0: Ja, ja. Je gaat er lekker langs heen, hè? Heel slim. Er zit niks herkenbaars van Breda in of zo. Maar het is wel herkenbaar dat het in Brabant gebeurt, of niet?
1: Ja, het is Brabant. Maar we hebben een dorpje bedacht, Sint-Mariahoef. Dat bestaat niet. Maar, en dat hebben we ook gedaan omdat er zoveel lokale traditie vastzit aan allerlei dorpen en steden. Ja. En daar willen we de vrijheid in hebben om dat te kunnen combineren. Te plukken wat werkt, wat de rituelen die werken voor deze film. En ook qua locatie dat we... misschien schieten we wel op in meerdere dorpen, maar dat je de vrijheid hebt om een grote tent neer te zetten op een plein bij een kerk. Nou, dat kan natuurlijk in heel veel Brabantse dorpen, maar... het is niet per se dat de grote markt herkenbaar in beeld moet komen voor dit verhaal.
0: Nee. Maar het moet wel iets Brabants hebben, toch?
1: Ja, Brabants carnaval. Want Limburgs carnaval is natuurlijk weer anders. En dat ken ik niet van huis uit. We willen echt het Brabantse.
0: En die andere dames die kennen ook het Brabantse carnaval.
1: Ja,
0: dus.
1: Alle vier, ja. Maar ik dan vanuit Waalwijk en Breda.
0: Wolk.
1: Maar Marlin meer vanuit Zon en Breugel. En Simone vanuit Tilburg. Dus het is verspreid door de provincie.
0: Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar ik wil nog heel even naar jouw laatste... of naar de laatste vraag. Welke roman komt eraan naast dit? Want je gaat natuurlijk door met je romans, hè, denk ik.
1: Ja, ik ben op dit moment bezig aan een trilogie. Dus dit is aan boek 1. Dat wordt dus een 3-eenheid. Er komen drie na elkaar uit die allemaal... op dit verhaal voortborduren gaat over een dochter van een geheim agent. En dat speelt in Nederland. Dus dat is, Benelux, zal ik zo zeggen.
0: Nou ja,
1: daar ben ik nu mee aan het schrijven. Ja, dat komt volgend jaar uit.
0: Oké. En dan nog een vraag als laatste. Doen de recensies jou iets?
1: Natuurlijk, maar ik heb inmiddels wel een beetje een enerzijds olifantenhuid ontwikkeld. Ja. Soms is dat nodig. Anderzijds neem ik de ene recensie serieuzer dan de andere. Ja, ja. En het ligt eraan wie hem schrijft en wie je en hoe.
0: Welke
1: intentie? Ja, ook wel. Maar er zit wel verschil in recensies. De ene kan ik makkelijker naast me neerleggen dan de ander.
0: Okay.
1: Of neem ik serieuzer dan de ander. Ja.
0: Dankjewel, Nathalie, voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, Kees.

Kees van Meel was dat in gesprek met thriller-auteur Nathalie Paghi. Volgende week fotografe Ellen van Doorn over haar werk en het lesgeven op de Nieuwe Vesten. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Camel Parade en de verschillende Pridefeesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Come on.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aal Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n 660.000 euro gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. When I wake up.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijssen onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijssen heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Let's go.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 8:10 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Balah. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Sunshine every day.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van 1 toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
9: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention au départ.

Musique 21, irrésistible.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

and leave no trace, and daylight's brightness shines.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.
3: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: wens je een fijne zomer.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk twee inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Online.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Oh, maybe this love.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: afslag.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu. Want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwaar